Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoeg naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

voor gesproken.

0: Thank you so much.
1: Stem Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuiterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Hout op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem...

systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland.

Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste

0: vertoonde jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
1: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximumtemperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

zet de auto wel. De laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. Zij is altijd haast om mij lang jaar. Toen dacht het

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken.

0: Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Greensalesman.nl.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Kijk er eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT

0: Solutions in Nijmegen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zitten jou goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou met de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is

seconds. Jordan is not himself.

0: dank u wel, maestro Bouke, bedankt.
1: Stem Egris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

Voor stelwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is Overhoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Kunnen jouw dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Radio Spannenburg is active op YouTube. Sjoeg naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur. Radio Spannenburg.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tiesje om 8 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. Een man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderporno.

0: populistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Greensalesmall.nl.
1: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de Commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien, en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere en wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand

0: sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemakkoppenjouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppenjouwer zit hij ook goed.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan vrede.

0: mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
1: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD, denk met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nogmaals, goedemiddag jazzvrienden. U bent weer afgestemd op Jazz Time. En zoals gebruikelijk zijn we heerlijk swingend van start gegaan met de big band van de Duitse pianist Tilo Wolff. Het nummer was die succesvolle compositie uit het swingtijdperk, Opus 1.

The Complete Five Small Sessions is een box met 4 cd's. Met opnamen die tussen 1956 en 1961 voor het label Verve zijn opgenomen door de belangrijkste solist van Duke Ellington, altijd Johnny Hodges. Hij kreeg van zijn werkgever echte toestemming om ook met andere muzikanten opnamen te maken. En voor deze opnamen werden vaak muzici uit de Ellington Band in Bruikleen afgestaan. Zoals bij het volgende nummer, waar u naast Hodges bijvoorbeeld Ben Webster kunt horen. Blues will blow your fuse.

Op het Monterey Jazz Festival 2018 trad het trio van bassist Christian McBride op. Christian McBride, pianist Benny Green en drummer Gregory Hutchison vormden onderdeel van een special over bassist Ray Brown, Remembering Ray Brown. Het slotnummer van het festival heette Captain Bill.

Julian Waterfall Pollock was als kind van een concertpianiste en een muziekprofessor aan de Universiteit van Californië al heel snel vertrouwd met klassieke muziek. Maar hij had ook al heel snel liefde opgevat voor de jazzmuziek. Op 23-jarige leeftijd was hij met zijn eigen trio aanwezig op het Mendocino Music Festival in Californië. Het trio van Peter Julian Pollock met het geweldige stuk van Charlie Parker, Anthropology.

Anthropology, Julian Waterfall Pollock. Het volgende nummer is een opname in 1955... van het kwartet van tenorist Hank Mobley. Het album heet The Hank Mobley Quartet. En dat kwartet bestaat naast Mobley uit pianist Horace Silver, bassist Doc Watkins en drummer Art Blakey, Avila en Tequila.

Dat was het kwartet van Hank Mobley. Second Avenue is een album van de Amerikaanse jazzgitarist Joshua Brickstone en is een ode aan de thuisbasis van de gitarist, Manhattan, New York. Het album biedt een uitgebalanceerde setlist. Van zijn kwartet maakte naast een drummer en een bassist ook een cellist deel uit, waardoor er een bijzondere klankkeur ontstaat. Het kwartet van Joshua Brickstone met The Lamp Is Low.

Dat waren bariton-saxofonist Jerry Mulligan en alt-saxofonist Paul Desmond. Twee jazzlegenden die ieder afzonderlijk wereldberoemd werden en in 1957 bij elkaar kwamen voor hun album Blues in Time. Voor dit album werden ze begeleid door bassist Joe Benjamin en drummer Dave Bailey. En ze gingen even lekker hun gang met die overbekende melodie Tea for Two. In 2012 maakte zangeres Mary Stallings het album Don't Look Back, waarbij ze begeleid werd door haar vaste pianist en arrangeur Eric Reed. De bassist is Ruben Rogers en Carl Allen is de drummer. Mary Stallings en haar trio met Love Me or Leave Me.

Love Me or Leave Me, Mary Stallings. Vorige maand liet ik u iets horen van het geweldige Pablo-album Soul Fusion met Mel Jackson. Ik laat u nogmaals graag iets van dit album horen. Vibrafonist Mel Jackson begeleid door een super trio. Twee de pianist Monty Alexander, bassist John Clayton en drummer Jeff Hamilton. Jano.

enkele jaren getoerd te hebben met het quintet van Art Blakey en diens Jazz Messengers, vond pianist Horace Silver dat het tijd werd zijn eigen quintet op te richten. In dat quintet in 1956 bestond in wezen uit de Jazz Messengers van het jaar daarvoor, met tenorist Hank Mobley, trompetist Donald Byrd, bassist Doc Watkins en drummer Louis Hayes, die de plaats had ingenomen van Art Blakey. En deze vijf meesters uit de hardbop scene maakten het album Six Pieces of Silver. En de nummer dat u nu gaat horen heet Camouflage. En dan gaan we eerst even naar het nieuws luisteren en ben ik zo dadelijk bij u terug. Tot zo!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zo, luisteraars, u bent weer terug voor het tweede uur Jazz Time. En ik ben begonnen met de Big Band van Ray Charles. Een band die deels bestond uit muzikanten uit de Count Basie Band en deels uit studiomuzikanten uit New York en omgeving. Het nummer heette Going Home. Bluesnik was de zevende cd die altijd Jackie McLean uitbracht als leider voor het Blue Note label. Met de bezetting bestaande uit trompetist Freddie Hubbard, pianist Kenny Drew, bassist Doc Watkins en door een Pete LaRocca. En dit was volgens velen een van McLean's meest toegankelijke albums. Luistert u naar het nummer Drew's Blues, Jackie McLean.

Drews, Blues, Jackie McLean en Freddie Hubbard. Pianist André Previn was geboren in Berlijn in een Joodse familie die in 1937 naar Parijs verhuisde en daarna in 1941 naar de Verenigde Staten vluchtte. De muziek van Art Tatum inspireerde de 13-jarige André om zich in de jazzmuziek te verdiepen. In de 50e jaren maakte hij met zijn trio enkele albums met drummer Shelly Man en bassist Leroy Vinegar. Met onder andere dat prachtige nummer The Girlfriend.

Dat was pianist Andrei Previn met The Girlfriend. En luisteraars, u mag het rustig weten, waar de speakers in de studio wijd open staan. Alhoewel Arthur Taylor een van de drukste moderne drummers was van zijn generatie, die veel in de studio werkte met onder andere Colin Hawkins en Donald Byrd en John Coltrane bijvoorbeeld, bracht hij slechts 5 albums uit onder eigen naam, waarvan AT's Delight de derde was. Een solide album, met tenor Stanley Turrentine, trompetist Dave Burns, pianist Wynton Kelly en bassist Paul Chambers. Het quintet van Art Taylor met Blue Interlude.

eind 1952 vond er een unieke sessie plaats in Hollywood. Namelijk het kwartet van Jerry Mulligan met altist Lee Konitz. Een van de frontmannen in die tijd van het Stan Kenton Orkest. Het kwartet van Mulligan was toen al redelijk beroemd, ondanks dat het toch maar een paar maanden bestond. In feite is Lee Konitz de enige solist bij deze sessie. En produceerde Mulligan en Chet Baker wat achtergrondondersteuning. Een pareltje van het album. Luistert u maar eens naar die prachtige ballad uit 1941. Loverman, Lee Konitz en het Jerry Mulligan kwartet.

Dit was vibrofonist Terry Gibbs, de King City Stomp, van zijn album The Terry Gibbs Quartet, featuring Terry Pollard. En deze laatste was de uitstekende pianiste en tevens partner van Terry, met verder bassist Herman Wright en drummer Niels Bertil Dahlander. Frank Sinatra drukte zijn onmiskenbare stempel op talloze wereldwijde hits, zoals bijvoorbeeld Strangers in the Night, New York, New York. Een van Europa's meest veelzijdige jazzpianisten en zangers is de Duitse muzikant Max Neisendorfer. Hij brengt samen met de Sinatra Tribute Band een ode aan Sinatra, met onder andere ook weer zo'n mooie song van onze aller vriend Cole Porter. I Concentrate on You, Max Neisendorfer.

Dat was Max Luisendorfer. De erg onderbelichte tenorsaxofonist Tina Brooks had tijdens de hoogtijdagen van de hardbop slechts een kortstondige carrière. Alhoewel hij op weg was om een heuse tenorreus te worden, waren zijn drugsgerelateerde gezondheidsproblemen een sta in de weg. Hij maakte slechts 4 albums als leider. En de laatste daarvan was The Waiting Game. Met trompetist Johnny Gulls, pianist Kenny Drew, bassist Wilbur Ware en drummer Philly Joe Jones. Het quintet van Tina Brooks, but one for middle.

het kwartet van Tina Brooks. De eerste opnames van gitarist Wes Montgomery voor het label Riverside waren in een trio-setting met organist Melvin Ryan. Merkwaardig genoeg waren zijn laatste opnamen voor het toen bijna failliete label opnieuw met Melvin Ryan. Met als hoogtepunt aantrekkelijke nummers als Freddy the Freeloader, Blues Riff en de nummer wat ik nu voor u draai, het allerbekende Moaning. Wes Montgomery en Melvin Ryan.

In 1960 was trompetist Freddie Hubbard weliswaar niet onbekend, maar hij verkeerde toen nog wel in het begin van zijn fraaie carrière. Op het debuutalbum van Hubbard is tenor Tina Brooks, die u zo net ook al hoorde, de andere frontman. McCoy Tyner is de pianist, de bassist is Sam Jones en de drummer Clifford Jarvis, een jonge jazzcat met het virus van Art Blakey. Het quintet van Freddie Hubbard met zijn debuutalbum Open Sesame en een fijn stukje soul jazz, One Mind Julep.

het kwintet van Freddie Hubbard. En dan zijn we nu alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending, luisteraars. We hopen dat u deze middag ook weer hebt genoten van ons programma. En dat u de volgende keer, en dat is op zondag 14 juni... wederom aan uw toestel gekluisterd zult zijn. Ik ga afscheid van u nemen met de opname van tenorist Fraser McPherson en zijn trio. I'm Getting Sentimental Over You. Van het album Live at the Planetarium. De gitarist is Oliver Gannon en de bassist heet Wyatt Rooter. Maak er nog een mooie zondag van. En tot de volgende keer. Keep swinging. Dag.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Test 1, 2. Ja, we binnen er weer. Radio Spannenburg, mooie muziek aan het halen live op deze T-shirt. Op deze 12e mooie van het jaar 2026. Geweest gewoon heel een noffelijke junta. Radio Spannenburg, dus dat de klok van het zien horen. Mooi wat hits op deze T-shirt. En verder versie je KMB 044-60-21-21. Lid maar zijn wie weet dat het apparaat jongens die het. Dat kennen we inmiddels een WhatsAppje. Of dus even bel je deze kant op. 044-60-21-21. Arend, er ik weer bij. Arend, een bijzonder
1: goeie zin. Goeiedag, Siep. Goeiedag.
0: Hoe is het met die?
1: Ja, op zich wel prima. Het heeft een tiertje nou. We hebben haast weekend.
0: Haast weekend, ja. Morgen nog even voor de volle 50%. En daarna binnen wij weer.
1: Oh nee, net 50, hè. Voor de 94.
0: 94?
1: Ja.
0: Nee,
1: wat? 94, dat draai je hoor. Een mooi oud kakel in.
0: Ja. Nou, wat zat je in? Komt helemaal goed. Arend, ik een goeie jongen. Die had die zwaas. Ik neem een onderschool ook.
1: Ja, gezellig.
0: Gezellig, toch?
1: Ik zie hem nog net. Volgens mij is hij nou nog onzichtbaar.
0: Er zit nou nog een lege stoel steder. Maar, oh, hij zit er al.
1: Oh, dat meen je niet. Meen
0: nou,
1: niet.
0: We beginnen wat gezellige muziek erop. Deze T-shirt, 044-60-21-21. Ik wens gewoon goeie om de volle plaat te zien van Rob de Nijs en De Pieper. En luister maar mooi, Radio Spannenburg, de streek om erop van De Vrieske Maren. Zoals je of jou, hoe het zou zijn, of via DAB+. Kent Sint-Burg, Allegaire. Dit is Rob de Nijs en De Pieper. Een hele goeie.
2: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Ja, ja, zeker. Ben we nog steeds eventjes Radio Spannenburg mooie muziek aan het halen tot de klok van 10 uur op deze T-Zitune, op deze tofde mooie van het jaar 2026. Kijk, daar draaien wij een mooi plaatje. Wat tiet je Arend?
1: George Baker.
0: George Baker.
1: Werm. Nou, Palona Blanca, dat kijk ik het lezen. Ja. Dat horen we, ik heb geen idee wat is dit.
0: De George Baker Selection, hè? Maar oh, ja, Una sorry. Paloma Blanca, van oude vinyl.
1: Ik ken het Jervon het lezen, ik heb Grut het lezen.
0: Champot lezen.
1: Nou, dit is minder al wat groot, maar dit shirt nog steeds.
0: Ik dien had een goeie joen natuurlijk.
2: Ja, goeie joen.
0: Goeie, hoe is het met jou?
2: Ja, goed.
0: Mooi, nou, dat liep erop, hè?
2: Zeker.
0: Wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Dat zijn alle uitgangstips, alle leuke dingen wat te doen is in de regio deze komende weken. En Arend hier er al even jij de oer tussen nu zijn. Ja. Deze, de 38e editie van de Elfsteden Oldtimer Rally vindt dit komend weekend plak vanuit Sleert. Klopt dat?
1: Klopt.
0: Is dit niet alles even maar de camper?
1: Jazeker.
0: Met 4 voet, nou?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar hij is op vakantie.
0: Het evenement hield als een van de grootste eendaagse oldtimer evenementen van Europa. Mooie maximaal 600 voertuigen. Die var een jongetje 50 onder meer uit Nederland, België, Denemarken, Engeland en Frankrijk en Duitsland kwamen. De rally begint tongensje 4 mooie feestje bij het recreatiepark De Jaarden. Van nou 8 uur is dat, mooie live muziek. Nou, dat ken ik wel even in.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, ja, nou, ik zou het zeggen, maar dat lukt me net. Nou ja, dat is dus die tongetje. Dat is van nou 8 uur de live muziek. De route wordt rieten op Sneur, zegt je mooi. De deelnemers kennen vertrekken tussen Saan en Njoggen Oeren vanuit Sleert. Daarna gaat de tocht via Drielst, snits richting het noorden van de provincie. Van nou ongeveer 12 uur keren de oldtimers waarom richting de zuidwesthoeken van nou de finish in Sleert. Er wordt verwacht tussen 4 en 8 uur. Wat voor auto's had in ouders, Arend?
1: Mijn ouders hebben een jochetje 41 Chevrolet pick-up.
0: En wat voor kleur had hij?
1: Groen.
0: Groen, maar zwart dan?
1: Ja, de speldbaan minder zwart, maar de auto is donkergrijs.
0: Ja, nou, hij valt wel op in ieder geval. Dus.
1: Ja, het is de eerste donker... Of eerste... Nou ja... Ja, hij spreekt er gewoon uit. Ja, het is gewoon de enige pick-up eigenlijk zo'n jongetje 44 die er tussen riet. Ik ben nou. Net zo volle van Nederland.
0: Nee, maar dan zit ik maar de oorlog denk ik eens aan, hè?
1: Ja. Ja. Dus hier van de laatste, die van de Bonauron weer voordat de oorlog begon.
0: Oké.
1: Okay. Ja, wel een leuk feitje maken.
0: Leuk feitje, leuk feitje. Dus dat is er dit weekend te beleven in Sleert. Dat is, ja, tongens al. Misschien dat wij er ik wel even in gaan. Maar ja, we zitten hier ook mooi plein plezier natuurlijk. Hier niet
1: ja, zeker. En ja, als je bier roekt, dan is het daar liever naar talen van die oude auto's. Nee, ik wil trouwens nog even ergens op terugblikken.
0: Ja.
1: De Freets is de Gaaslandrit. Dat is dan van om erbij 4 uren. Dat is dan Oelke rieden, maar die oude auto's, trok Gaasland heen. Misschien leuk om een keer trok het raam heen te zien. Misschien komen, komen die auto's bij jou langs.
0: Ja.
1: Ik weet persoonlijk net waar en hoe de route is. Want het wordt pas de dag van tevoren trojoen. Maar als er auto's langskomen, dan toetsen je ze vast.
0: Dus dat zien.
1: Ja,
0: nou. Ze komen ook al de huurstijl dan.
1: Ja, vaak wel.
0: Ja.
1: En als het tevreden is, dan mooi ik rieden.
0: Dan komen we net op het dik.
1: Oh, nee. Ja, dan net jong.
0: Nou, we hebben nog een versiekje. Dat we even Marlene lekker in mijn vel. Dat moest even draaid worden voor Arne, de jongetje vanuit de Balk. Hebben we nog een versiekje? Dat ken even 044 60 21 21. Let maar eens even weten dat er luisterd wordt. 044. Wat is het nummer aan?
1: 60, 21, 21?
0: Ja, zeker. Net moeilijk, hè? Dus even een belje deze kant op wonen of een WhatsApp sturen. Moeilijker wordt het net over radiospannenburg.nl. De volgende plaat gaat even te ronde voor Anne de Jongje vanuit Balk. En Marlene, lekker in mijn vel. We hebben er een bijzacht en luister maar mooi.

Nog eentje dan. Oh, lekker. Oh, rustig. Ik word nou zo zenuwachtig, hè.

0: Quintus en de grote race. Jawel. Mooi plaatsje aan het, hè?
1: Ja, dat wordt. Ik ben ontmoois, jong. Maar dan was het in één keer die schuur. Steen een keer weer voor joker, nou.
0: Jazeker. Quintus, de grote race hebben we gedraaid. En daarvoor eventjes natuurlijk Status Quo en Whatever You Want. En toen heeft er nog een bekende vriend uit Harig mij. Hij zei even lekker gitaren op Status Quo, Whatever You Want. Nou, dan kerst over ieder wie dat is, Arend.
1: Dat heb ik me raden. Hier die man, wie die man ongeveer 1,70 en hier die
0: okay, dat weet ik net nog. Oh. Hij het worst nou, dat weet ik al.
1: Hij houdt het klop.
0: Ja.
1: Ah, Solux koning.
0: Ja, de Solux koning van Harig, hè.
1: Domme.
0: Senior. Dus,
1: jazeker.
0: Arend, luister ik maar een mooi daarin. Harig, ik al uit de minuten zonder, luister ik maar een mooi. Al net, jong.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Dan had ik nog een verzoekje, als hij dit jaart, want...
0: Nou, dan moet maar even jaren. Vast voor, hè. Ja. Zien we dan wat te beleven in Lemmer? Ja, in Lemmer is het altijd feest, had je de klomp mond in ieder geval. Lemmer, ahoy, met de scootsjesion, het kermis en de merken in Lemmer, ahoy. Het tongensje, viertje tot een mooie sneur, zegt je mooi. De 42e editie van Lemmer, ahoy, houden. Tijdens de driedaagse evenement waren zowel SKS als de IFKS scootsjes hun eerste grote wedstrijd reeks van het seizoen in de baai van de Lemmer. Op het evenement dat ongeveer 60 scootsjes door het heel mooi de wedstrijd staat afhankelijk van de klasse tussen het zien en het draaien oeren. De beste plek voor het publiek om de races te volgen is volgens de organisatie bij de hoeken in de dijk voorbij het strand. De scootsjes meer en oude onder vuurtorenwaai. Naast het scootsjesjeel is er kermis in het centrum van de Lemmer. Rond het kerk is het NH Kerk en het oude gemeentehuis. Daar is de kermis. Die durft van autiesje tolen voeren tot de snoeien zandje maaien. Durft dat dus van autiesje dat?
1: Om?
0: Dat zandje. Snoeien zandje.
1: Tolen voeren zandje?
0: Nee, ja, net tolen voeren.
1: Maar we moeten wij denk ik wel nog dan.
0: Weet ik net, maar laatste week ben wij er altijd, hè?
1: We gingen dit hier net op een fiets, maar dan wie met de fiets.
0: Ja, ik zat
2: maar op een kermis komen hier.
0: Nee, hoe dat denk ik net.
1: Ik weet altijd dat ik die knuffelen we, hè, maar dat lukt nooit dan.
0: En op een sneu zegt je mooi, is er bovendien van nou 11 dat viervoeren in een hemelvaartsmerk is er langs de korte en lange streek onder het wetter in het dak. En meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van de 7 Wolden in Lemmer. Nou ja, wij gaan natuurlijk naar een vierde mooi liedstukje instrumentale muziek. En dan heb ik alweer het nice show gekeerde. Dus dan aas naar 12 uur, hè, tot de klok van 10 uur, maar wat gezellige muziek. 044-60-21-21. Tot aas nooit nice van Jochen Oeren. Annette Arendt.
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Tot aas. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, luisteraars, een goeie 11 minuten Unjogen op deze tofde mooie van het jaar 2026. Dat is weer rechtstreeks in de verbinding in wat jou van Radio Spannenburg, RTV Spannenburg. Heel de nieuwe Apple download die is te downloaden op je smartphone. Gewoon even Spannenburg opzieken en dan stiet er dubbel tussen. Momenteel dus 11 minuten Unjogen en ik wens je een hele noffelijke joen. Ik zou je een heel goed weekend. Maar dat kan ik haast zitten, hè? Haast een goed weekend.
1: Ja, zeker. Tenminste,
0: ja, ik denk ervan uit dat iedereen tongetje vrij is. Nog vrij
2: ja,
0: van ik ook wel vrij.
2: In alle sectoren natuurlijk, maar de meeste sectoren wel.
0: Ja, daarom. Nou ja, wat hebben we dit hoer al gedaan?
2: Plaatjes, meer babbly.
0: Ja, wat lulverhalen van Arend.
2: Ja, dat valt op zich wel weer met.
0: Oh,
2: ik ben wel haast uitlul.
0: Nou, dat hebben we nog nooit, ja.
2: Nee, de stijgeling niet daar haast uit.
1: Dat vind ik vaak
0: zo. Nee, dat vind ik net vaak. Nou, we zal het even jaren, komt helemaal goed. Verder, de fysiek is 04-14-60-21-21. En dan komt het deze kant alleen op on. Zien we nog een fysiekje van Allard Kriegen? Nee, in Sombo hebben we momenteel aan bezig, maar zien de inter te sleutelen.
2: Ja, zien trek het nou.
0: Ja, hij wil ook voor de scouts de rolte hebben daar. Dat is 700 de Nije Wieke Sneunen dat, in Heeg. De scouts eronder hebben daar
2: nog wat te sleutelen.
0: Ja, maar hij moet nemen misschien best wel.
2: Ja.
0: En dan komt dat ik helemaal goed. Ik trouwens Christian draaide vanuit de Bakhuizen City. Jawel, ik een goeie jongen. Maar we moesten een plaatsje draaien voor Arend. Of voor Arend, voor Allard.
2: Voor Allard.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Maar we moeten die jongen een beetje motiveren, want onze wallet gewoon, hè. Hij is al maandenlang bezig met die trekker. Hij krijgt eigenlijk een keer wat fruit, hè. Ja. Maar we zullen even een plaatje voor hem draaien, want het gaat beter.
0: Hij wil graag Herman Ballen, Herman Rood en His Wild Romance en de Saturday Night Jaren. Omdat wij vorige week eens aan de mooie sneeuwtune hadden. Hij zei, ja, het bier, dat smaakt wij zo goed, vader.
2: Dus, ja, iets te, hè?
0: Daarbij Bokkenpop. Nou, die wordt beter gezellig, hè?
2: Ja, al je fiesten laat thuis.
0: Ja, wie vier woorden thuis, man?
2: Ja, ik een krijg iets jadder, maar ik zit op mijn tandem. Nou, dat ging ik net zo hard.
0: Nee?
2: Nee, jong. Slingeren, jongen. Ik denk dat het in totaal zo'n kilometer wie of zo. Nou, ik heb het gevoel dat we 14 bieven. Nou, van links naar rug, de hele dik.
0: Nou, Allard, dit is voor jou Herman Brood en The Saturday Night.

0: Ja, ja, hitje van Berlin en Take My Breath Away. Uiteraard hier van nou 44 toeren. Het klokje staat momenteel op 1 minuut oor 11 zien. En de versiekjes keren in België naar deze studio. Hier live vanuit Balk 04-14-60-21-21. Tot de klok van 10 uur. Muzikant haal je bij Radio Spannenburg. Ik wens je een goeie joen. Arend, heb je nog wat te vertellen? Nou ben ik benieuwd, hè?
1: Nou, eigenlijk niet. Ja, ik zou je krijgen hoor, ik ben haast praat.
0: Oh.
1: Ja, wij was toen, hè? Vertel het maar, misschien weer.
0: Hij is niks beleefd.
1: Nou ja, juist er weer wel een hele hurde zwarm.
0: Ja. Is er al wat gebeurd met hem?
1: Ja, er weer wat van dakhout onder hem, maar dat maakt net zo soort uit.
0: Wat wie er van dakhout onder?
1: Ja, mijn ouders die hebben een hele mooie eetshop, of nou ja, een Harley frame, maar in Solex voorvark.
0: Ja.
1: En die stinkt boven op het dak, maar dat waren vlieger die voel op de groen. Dus die is nou in tuin steken.
2: Geen goede vlieger dan.
0: Nee.
1: Nou ja, die ik 50 kilowatt naar beneden onder, maar dat mag niet. En ik zoek juist naar huis staan.
0: Ja.
1: En mijn werk, dat zit in Balk, dus mooi tegen mij. Dus ik heb mooi op het fietsje nooit werk daar. Nou, ik hier de hinderwijs, maar wie mooi. Dus ik wie in 12 minuten op het werk. Nou, toen zoek ik even naar huis staan. Nou, ik kon beter rennen, dat wie sneller. Maar ik voel mij dat heel stom. Stomme.
0: Nou ja, in ieder geval. Op onze website radiospannenburg.nl bij de agenda. Daar staan nog alle leuke dingen wat het wan is. Dit weekend, zeker in, op Hemelvaartsdag, hebben we van alles te beleven. Op Hemelvaartsdag, dat is de komende tongensje 14 mei, wordt op het Haskeplein in Balk op Nij Pleinplezier houden. Het evenement begint van nou 3 uur. En tijdens deze editie verzorgt coverband Time Mout het hoofdoptreden.
1: Dat zal het mij net zo soort.
0: Nou ja, de band staat bekend om hun optredens op bruiloften, dwarfsfeesten, bedrijfsfeesten. En brengt een mix van feestmuziek en covers bij hun. En de tickets binnen verkrijgbaar op de Facebookpagina van Plein Plezier. Nou, dan moeten we nog maar even nooit denken dat we daarheen gaan.
1: Ja, ja, misschien wel.
0: Misschien wel.
1: Die we never know.
0: Zak, heb ik nog naar Heerenveen? Ja, het is voor u wat nou in de richting, maar...
1: Goh, als we dat met de fiets, hè, dan ben we oermonden nog steeds net.
0: Op een fiets net, maar we hebben een auto, Arend.
1: Nou, dan kunnen we naar bier, hè.
0: Daar is Heerenveen live in heaven open air op het terrein Peesars bij het Abel Enstra Stadion in het Heerenveen. We willen op Vonsje tretje en Tongensje viertje mooie 12 festivals houden. Het terrein luidt op de side van Oranje Wald. Tienoer de A32.
1: Ja?
0: Nou, ze is toch weer nog wat te draaien.
1: Nee, ik geef terug,
0: Mooi, je vindt Heerenveen live plak van nou Soyshoeren tot Ienoeren. Op het programma staan het onderhoren. De doelen is een gratis Bosma Party Animals en het Q Music Foute Uur Live. Tickets binnen verkrijgbaar via heerenveen.live. Mooi plaat, hè?
1: Ik vind het zo'n lekker nummer. Jongen, we hien ze krijg de Mondharmonica Express of zo.
0: Ja.
1: Dat is een dikke hit, hè?
0: Oh. Ja. Jazeker.
1: Ik zie je al gaan met de Mondharmonica.
0: Nou, wij gaan weer een stukje muziek draaien. 04-14-60-21-21. Live op deze T-shirt toe, mijn praatje en een plaatsje. En van alle van onzin komt er weer uit, dus...
1: Ja, nee, dat valt best wel. Maar mag ik een fysiekje in deze?
0: Ja.
1: Ken ik Jo Vink mooi nummerke?
0: Dat kan direct blijven. Ik ga eerst nog een orendikke hit, Arend.
1: Ja, wat is de orendikke hit dan?
0: Deze kerst doe ik vast wel, hè? Sjo. Ah, is die er net op, hè? Sluit het die wat?
1: Nee.
0: Ik net Frans-Duits.
1: Oh, ja, zeker.
0: Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
3: Samen.

0: Ja, Jovink en de Voeder Beatles, maar het Radcafé, dat weer een versiekje verre Arend.
1: Ja, dat is toch wel een lekker nummerke, jongen.
0: Ja, machtig mooi, jong.
1: Waarom zegt er trouwens al die on-air on als ik precies in een verhaal zit? Domme. Ja, ik weet, ik lul het hele programma wel vol, maar...
0: Ja. Maar, en daarvoor Henk Wijngaard en hey Suzy, de bui is over.
1: Kijk, de lucht is
0: alweer dat ik zo'n sneuwen Arend, de nije vrachtwoon, of de nije... Hij is helemaal reviseerd, de Scania 81 van Henkie Wijngaard.
1: Ja, ik heb wat jongen op video, maar ik heb net in het echt jongen.
0: Nee, ik weet net. Maar dat zegt helemaal maagdelijk mooi uit.
1: Ja, op zich wel.
0: Maar moet ik maar zijn die kant op richting die feest, hè?
1: Ja, op zich wel.
0: Ja,
1: dat kennen we letterlijk nog een keer betekenen.
0: Ja, nou in ieder geval.
1: Het hoofdseizoen is er in volle gang.
0: Ja.
1: Dus we moeten aast een boel vatten, man.
0: Ja.
1: Het komt allemaal wel goed,
0: je. Had je de sociale media wat in de gaten en je vindt die muziek een beetje mooi, dan is het vast wel voorbij. Kwam de gereviseerde Scania van Henk Wijngaard. De Scania 81. Mooi daarachter op Theo Peters.
1: Nee, Peters.
0: Ik heet kilometer.
1: Kilometer Peters.
0: Ja, dan moet plaats je dat. Maar nou hier we nog een belangrijke vraag uit.
1: Ja, vertel.
0: Hij zei, Arnold zou vregen mee met de scooter die hij in de koor had zetten, Joen. Dan ben ik maar naar.
1: Moet ik nou het hele verhaal vertellen?
0: Ja.
1: Nou, ik kom thuis naar een werktier.
0: Ja.
1: En ik steen in de bijkeuken. Stiet er een doze. Nou, echt. Een doos zoals Utsjim. Stiet op één scooter.
0: Ja.
1: Nee. Hebben we een nieuw pakketje? Die bestelt soms wel, wat. En dan denk ik, nou, dat zal wel weg. Hij zei, nee, we hebben een oud man bij onze motorclub. Die man heet Appie.
0: Ja.
1: En Appie die heeft 12 kunstkribbels. Dus die kennen eigenlijk net meer zijn vier rennen. En fiets is eigenlijk niet meer vertrouwd. Toen ging die man een scootmobiel. Dan kon hij van zijn huis. Kon hij van de ene kant van de strut naar het clubhuis staan, van de andere kant.
0: Ja.
1: Maar ja, die scootmobiel ging een kapotte accu, of een lege accu, of de accu weer gewoon deer. Dus die man zei, nou dan moet ik weer rennen, of dan moet ik maar de auto, maar dan is ik net vertrouwd. Dus wat heb je hard dingen? Je hard hebt een e-scooter gekocht, die moest ik even in elkaar kant zetten.
0: Ja, dat is mooi zo'n zaaltje.
1: Ja, maar zo'n zaaltje is een e-steward.
0: Ja.
1: En dan zullen we die van het weekend bij die man brengen. Kan die mooi op die e-step. Mooi het logo van de WCC. Kan hij mooi naar het clubhuis staan te bier drinken. Of als hij maar de camperfut is, kan hij mooi naar het toilet daar of zo.
0: Ja.
1: Nou. Dus ik hoop dat hij er blij mee wordt.
0: Dan kennen we hem weer eerder, toch?
1: Ja, daarom. En dan denk ik hier een topsnelheid van, schrik niet, 25 keiharde kilometers per uur.
0: Tjoh.
1: En van 0 naar 25, ongeveer 30 minuten. Hij helpt de frikandel net uit de maaien, maar dat maakt niks. Nou. Als het nu aan de herkest, nou.
0: Juist hem. De verzoeklijn is bij deze sluiten. Ja, wie net heel volle fysiekjes reageren. Daar worden reacties, maar geen fysiekjes.
1: Ja, de telefoon is net zo vaak rinkelijk niet.
0: Nee, dus wat voor plaat moeten we nou even draaien, ja, Arend?
1: Nou, eigenlijk hebben wij... Wat hebben wij te volle draaid? We hebben Nederlandstalige muziek best voor volle draaid.
0: Nou, dat valt wel mooi. Heel veel Engels, ik. Ah. Normaal draaien we meer Nederlands, dus...
1: Nou, dan zoek ze nog een Nederlands taaltje.
0: Ja,
1: iets van... Foxy Fox Rock. Van god, hoe heet die man
0: ik al? Ik vind deze wel mooi.
1: De Chinees doet veel meer met vlees.
0: Ja.
1: Oh, dat meen je.
0: De Butlers, de Chinees en Goeion Radio Spannenburg.

0: Ja, machtig mooi. Volbeat en de Guitar Gangsters en Cadillac Blood hier bij Radio Spannenburg. En ja, dan ben je alweer aan het einde komen van dit programma op deze T-shirt hier. Op deze 12e mooi van die 2026. Nooit zien hoor. En dan hebben wij non-stop muziek. Dan neemt de computer het weer even hoor. Mooi de beste muziekmix van de Friese Maarten. Om natuurlijk ja, nog even een werkdag dit beginnen te houden in morgen. En dan een weekend.
1: Precies.
0: Mooi, ik ken het net aan. Wat is er?
1: Nee, niks.
0: Nee, nou ja.
1: Ik zit gewoon heel lang naar die te staren, zo er is een zest.
0: Ik vind het best.
1: Maar, Siep.
0: Ja.
1: Het is nou hartstikke zien, hoor.
0: Ja, 4 minuten nog.
1: 4 minuten? God, ja. Wat niet te tijd ik weer hut, want het is altijd zo'n beer gezellig hier. Maar,
0: ja.
1: Moeten we het nog afsluiten met iets? Maar een verhaaltje of...
0: Ik heb geen verhaal meer, dus ik denk dat er dan maar een stukje muziek in draait en dan
1: ja, is dat ik vind beul, het he? Wel prima.
0: Hoe drie weekjes binnen waar de wereld goed is.
1: Hoe drie weekjes? Wacht even, is het nou al 4 weken lien?
0: Ik denk het al, ja. Ja.
1: Domme.
0: Ja, dat
1: denk ik. Ik denk of hem duurt het zo lang. Mijn hele biostelsel weer in de war. Maar het is al je wegwerk aan de kant.
0: Daarom, Dinan bedankt.
2: Ja.
0: Altijd kleren om.
1: Ja, de volgende keer moet wel wat meer praten. Ja, want ik moet altijd praten in deze microfoon.
0: Ja, dus je zit altijd op een zwetstoel.
1: Maar doos is een beetje naast me, een beetje op die telefoon TikTok te beschermen. Ik weet nog wel eens al je rond van bist. Ja, oké, dan moet je naar je auto's keepje en brommers.
0: Ja.
1: Nou ja, het zal ik wel.
0: In ieder geval. Nou, bedankt. Aardig bedankt.
1: Ja, ik zal mijn moeder horen, jongen. Dan kan ze afsluiten.
0: Ja, we gaan dan een stukje muziek door. Dat is van Smokey and the Bandit. Dat is Jerry Reed en Bill Justice en Eastbound and Down.
1: Dat is een mooie film.
0: Van de film... welke film?
1: Smokey and the Bandit.
0: Die favoriete film, man.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Hoe, nou ja. Hoe meer motoren en dieselmotoren en auto's ja. En vrachtwagen erin zitten, hoe beter ik het vind.
0: Ik wil bedankt voor het luisteren. Dit weer Radio Spannenburg. Muziekaantal. Na je week zit Anne de Jong hier op de troon. Om de hits met de run op de T-shirt te doen. Allemaal bedankt. En hoe drie weekjes binnen wij er weer mooi een stukje muziek. En natuurlijk ik wat lulverhalen.
1: Nee,
0: valt
1: nooit,
0: maar,
1: nooit,
0: hè,
1: nooit.
0: Nou ja, in ieder geval bedankt. En tot de volgende ronde meer Radio Spannenburg. Hou hem erop voor de goeie muziek. En tot de volgende ronde. Hoi.
3: Fine. I'm a little worried about Fred now. He's been gnawing everything in the cab of this truck, barking and screaming. I think he's turned into a stalk of bananas. Come back. What's your 20? About 16 miles this side of Mississippi.
4: Whoa, hold it.
3: I just passed another Kojak with a Kodak. This place is crawling with bears. Where the hell are you? Come back.
5: I'm still trying to get rid of that Texas County Mountie. I don't know what the hell he wants.
3: You know what he wants. I mean, how would you like to be the dude that handcuffs a legend?
5: Listen, give me 5 minutes. We're gonna put some moves on that mother. I'll meet you at Ole Miss.
3: Well, you better hurry or we can just kiss that money goodbye. You understand that?
5: I'll read you loud and clear. 10-4.
3: You got the one snowman.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Jestien Snijske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uws Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen.